0: finale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87ste minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Welkom beste luisteraars bij het tweede uur van Terug in de Top 40. Ja, en voor degene die niet geluisterd hebben het vorige uur, ik ben Klaas Mon, folks. En ik ga voor jullie dit uur nog de mooiste plaatjes draaien uit de hitlijsten van Radio Veronica. We zijn begonnen met The Everly Brothers met The Price of Love. Het nummer is geschreven door Don en Phil Everly. Het is ook gecoverd door Brian Ferry. En dat staat op het album Let's Stick Together. Ook zeer knap gecoverd trouwens. Dan gaan we verder naar Soul Asylum met Runaway Train. Het is in 1976 trouwens zeer verdienstelijk gecoverd door Brian Ferry. Het staat op het album Let's Stick Together. Dan gaan we verder met Soul Asylum met Runaway Train.

Built to Last is de tweede single van het tweede volledige album van de band Malay, Devils and Angels, uitgebracht in 2007. De videoclip voor het nummer, geregisseerd door The Malloys, bevat verwijzingen naar romantische momenten uit verschillende klassieke films, waaronder Say Anything, From Here to Eternity, Ghost, Brokeback Mountain en ook de Titanic. Ja, en dan ga ik nu de favoriete drie nummers draaien van niemand minder dan mijn allergrootste vriend Cor Klepper. Wie kent hem niet? Cool monteur, je ziet hem heel vaak lopen met een grote koptelefoon op. En daar draait hij dan vrijwel zeker de Cats op. Want zijn favoriete drie, die bestaat alleen maar uit Cats nummers. Dan beginnen we met Don't Waste My Time.

schitterend mooi nummer. I Walk Through the Fields is de tweede keuze van Cor. Het liefdesliedje is geschreven door Catlid Kees Veerman Pushy. Het speciale geluidseffect met de stem van Kees Veerman, alsof hij uit een ruimteschip zingt, werd bereikt door de bodem uit een koffiebeker te snijden en de galm voor de stem te zetten in plaats van erachter. Dezelfde techniek werd een jaar eerder al eens toegepast in het nummer Blue Horizon. Het derde Cats-nummer van Cor is de eerste compositie op een plaat van de Cats die werd geschreven door Piet Veerman, die het jaar ervoor de leadzang van de band had overgenomen. Piet Veerman schreef uiteindelijk 39 nummers voor de Cats. Hier komt Somewhere Up There.

heerlijk nummer. Wishful Thinking van China Crisis. De leadzang op dit nummer werd gezongen door Eddie London, die ook de tekst schreef. In tegenstelling tot Gary Daly, die de leadzang verzorgt op de meeste nummers van de band. Het nummer is geïnspireerd op het nummer Here Comes, He Comes van Brian Eno. Smash Hits omschreef het nummer als lichte en luchtige pop met een kuiltje in de wang. Ze noemden het best aangenaam, maar vonden het dat sommige productiekeuzes gevaarlijk gedateerd begonnen te klinken. Jawel. Ja, dan gaan we verder met een, de favoriete, de allergrootste favoriet van Kees de Boer, mijn zwager. Al Stewart met On the Border.

Wonderful Life is een nummer van de Britse zanger-muzikant Black. Het nummer verscheen op zijn gelijknamige debuutalbum, uitgebracht in 1987. Wonderful Life is geschreven door Black zelf, onder zijn eigen naam Colin Vernkamp. Black schreef het nummer toen hij weinig geld had. Over het succes van de single vertelde hij: "Ik was eigenlijk ironisch. De meeste mensen namen het echter serieus." Het nummer werd mondiaal een vrij grote hit, kan je wel zeggen. En dat voor een debuutalbum, of voor een single eigenlijk. Dan gaan we verder met een mooi nummer van Mike Oldfield samen met Maggie Reilly, Moonlight Shadow.

nummer, If You Leave Me Now, van Chicago. Chicago is een Amerikaanse rockband die in 1967 werd opgericht in Chicago. En ze bestaan nog steeds. Ze beschrijven zichzelf als een rock'n'roll band met blaasinstrumenten. En hun nummers combineren vaak elementen van klassieke muziek, jazz, rhythm and blues en popmuziek. Ja, dat is van alles en nog wat. De twee volgende nummers die komen uit het stenen tijdperk. En de eerste is van The Platters, Only You.

24 Hours from Tulsa. Jim Pitney. Wel een mooi liedje, maar het is toch wel een dundas, hè? Dat vrouwtje maar op hem wachten en dan gaat hij gewoon met een ander. En dan probeert hij het goed te praten, of eigenlijk goed te zingen. Ja, en daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Terug in de Top 40. Je kunt hem vannacht nog een keertje beluisteren als je wil, en dat is van 1 tot 3. En maandag natuurlijk weer van 5 uur in de middag tot 7 uur in de avond, met rond 6. Ja, en vandaag sluit ik natuurlijk weer af met een van de vrienden van mijn broer Kees. En dat is deze keer Simon Le Bon van Duran Duran. Maar ik doe mezelf hier ook wel een pleziertje mee, hoor. Ik vind dit wel het mooiste nummer van Duran Duran. Komt-ie. Ordinary World. Doei.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers. Dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend, waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers, dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds gisteravond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland is op het WK voetbal 3e geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87e minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Vanavond is de WK-finale tussen Argentinië en Spanje. Het weer. Het wordt een wisselend bewolkte dag met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. De Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niets waard is. Eerder zei Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het Hongaarse parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt, met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
6: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
7: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
8: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
9: Het is zomer. Warme hits en coole vibes. Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Ja, een hele goede avond en welkom in de Muziek BV. Ik ga Marcel Hansen bedanken voor zijn Country and Western Experience. En daarvoor hadden we natuurlijk Michel Koning met Americana en Country Classics. Ook een prachtig programma, dus 4 uur country en bluegrass en Americana. Alles noem ik alleen hier bij de LOVE. Dat is toch een fantastisch iets. En dat zijn relevante programma's, zoals ze dat noemen. Want dat is voor de luisteraars. Oké, ik begon met een heerlijke van Charlie Crockett, Losers Lounge. En Charlie Crockett is een man die gewoon elk jaar minimaal 2 of 3 cd's uitbrengt. En die zijn gewoon allemaal goed. Dat is het leuke ervan. Ik ga lekker verder, want het gaat toch om de muziek. En we draaien gewoon een heerlijke avond met prachtige mooie muziek. Ik heb een hele mooie van Dave Stamey. Misschien ken je hem helemaal niet, maar hij heeft wel tot 2019 prachtige platen gemaakt. En dit is zo'n plaat. Het is Mountains of the Heart. Komt van de cd Book Room Man.

Ja, heerlijk. De Tennessee Bluegrass Band met Letters Have No Arms. Van een prachtige cd, Future of the Past. Ja, u zult denken bij jezelf van, nou, waar is Robbie? Maar Robbie die is lekker eventjes een weekje of twee op vakantie. Heerlijk, met vliegtuig naar Turkije, all in. Nou, wat wil je nog meer, Marcel? Dus jongen, geniet ervan als je je koptelefoon op hebt. Geniet van het mooie weer. Geniet van de heerlijke vakantie. Voor het eerst naar buitenland. Dus dat is ook al een ervaring. Voor het eerst met vliegtuig. Nog grotere ervaring. We zullen hem spreken na de vakantie. Rhonda Vincent, the Queen of Bluegrass. Heeft een nummer uitgebracht. En dat is I Miss Missouri. Komt uit 2023 trouwens. Maar het was geschreven bij de muziekveteranen Johnny Seely en Aaron Enderlin. En Vincent zelf heeft het in elkaar geflanst en er een prachtige mooie song van gemaakt. Destinations and Fun Places, daar komt dat vanaf. I Miss Missouri,

Ja, prachtig. Blue Velvet Rain van de Steep Canyon Rangers samen met het Asheville Symphonica Orchestra. Ja, en dat is natuurlijk in de bluegrass niet gewoon dat je een symfonieorkest bijvraagt op de achtergrond. Maar de Steep Canyon Rangers hebben dat meer gedaan. En Balsam Range trouwens ook eens een keer met een prachtige kerstplaat. Het is een prachtige song geworden. En de Steep Canyon Rangers die komen eigenlijk ook uit Asheville. Een bluegrass band. En een beetje uit North Carolina. Geformeerd in 2000 is de band dus eigenlijk in 2009 al bekend geworden door de samenwerking met acteur en banjo-speler Steve Martin. En in 2013 won het soloalbum Nobody Knows You van de Steep Canyon Rangers de Grammy Award voor het beste bluegrass album. Het jaar daarvoor werd een samenwerking Rare Bird met Steve Martin in 2012 genomineerd voor diezelfde prijs. Steep Canyon die heeft 9 soloalbums opgenomen. 2 samenwerkend met Steve Martin. Ja, wat kan ik meer over deze topband vertellen? Niks. Niks meer, want het is gewoon geweldige muziekmakers. En zoek maar eens op de streamingsdienst. Elke cd is fantastisch. Dit was een single uit 2024. Ze hebben ook weer een nieuwe plaat gemaakt, Next Act. Wederom fantastisch en die is laatst 2 maanden terug uitgebracht. Brengt mij naar J. Lee Roberts. J. Lee Roberts en die heeft een cd'tje of een single gemaakt, Memories on the Moon.

Ja, wat moet ik nog meer zeggen? Prachtig. Heel mooi. Ja, geweldig. Bob Minor en Rhonda Vincent, John Meader. En die hebben in 2025 deze single uitgebracht. Listen to the Rain. Daarvoor had ik, even kijken, The Unshaken April Rain Revival. Hun cd uit 2026, Season of Grace. 18 Mile, dat is dan weer een opkomende Amerikaanse bluegrass gospelband uit Upstate South Carolina. En die groep die bestaat uit 5 jonge muzikanten, waaronder Carson Aaron, Emily Gee, Jack Ritter en Savannah Aaron. Samen, of sommigen, hebben hun sporen al dik verdiend in de traditionele bluegrass en gospelmuziek. Ze traden meer dan op in meer dan 60 shows per jaar en brachten onlangs een debuutalbum Peace Be Still uit. En daar draai ik een nummer van. En de muziek van de band die staat bekend bij, om hun verhalen over hun geloof, over genade en over het overwinnen van twijfels, gecombineerd met gepolijste arrangementen. Nou, daar kan dus helemaal, daar kun je geen kwaad mee doen, zullen we maar zeggen. Ze worden onder meer geprezen om hun authentieke, hoopvolle sound en sterke vocale harmonieën. Dat is wat ik van 18 Mile wil zeggen. En hoe dan ook, deze plaat is gewoon prachtig mooi.

When You Love Someone, Darren en Brooke Aldridge van de cd Inner Journey. Ja, deze twee die timmeren best wel goed aan de weg, hebben alles tenminste gewonnen wat er te wonnen of te winnen valt. Darren en Brooke Aldridge, zij is een aantal keer de beste zangeres van het jaar geweest bij de International Bluegrass Music Association. Brengt mij naar een prachtige band en dat is de Wildfire. En Wildfire, dat is best wel een van de meest besproken bands sinds de oprichting van 2000. Want deze jongens, die hebben allemaal een verleden. En waarom die dan bij elkaar komen, dat weet ik ook niet. Maar zoals Robert Hale, de leadzanger en gitarist, hij is dan weer een zoon van Clayton Hale, een zakenman. En hij kwam in aanraking met bluegrass muziek door Ralph Stanley en Bill Monroe. En hij speelde al bij Bill Monroe gewoon als een gast optreden. En later kwam hij dus met Marty Stewart in aanraking. En ook weer met Lester Flatt. Dus die man heeft al een verleden. Dat is helemaal niet te geloven. Speelde samen met G.D. Souther in de G.D. Crow Band in de New South. Ook weer met Tony Rice. George Chapman speelt op bas. Geboren in Ohio, groeide op in Nashville, Tennessee. Kwam ook al met een aantal bands in aanraking. Ook met G.D. Crow en de New South. Dan hebben we Johnny Lewis. Een advocaat is hij. En die begon eigenlijk een beetje als banjo als bijzaak op 13-jarige leeftijd. Zijn eerste band, dat was Don Rigsby. En daar speelde hij op mandoline. En later dan weer in de James Price Band. The Unlimited Tradition. The Kentucky Ramblers. The Lost and Found. Ongelooflijk wat deze mensen allemaal al hebben gedaan. Matt Despain op Dobro. Speelde ook bij G.D. Crow. En speelde bij de Bobby Osborne Band. En dan hebben we nog Scott Napier op mandoline. En die heeft helemaal een cv van hier tot aan Sint-Judemus. Daar kan ik gewoon niet aan beginnen. Zoveel wat deze man heeft gespeeld en opgenomen met Larry Sparks, met Lonesome Ramblers, met The Lost and Found, Dempsey Young en noem maar op. Maar ondertussen heeft deze groep wel fantastische cd's gemaakt. En van de cd Quiet Country Town uit 2022... draai ik gewoon hetzelfde, het hele mooie gelijknamige titelnummer aan de cd Quiet Country Town.

iets te veel gezegd. Quiet Country Town. Het doet me denken aan... In Almelo gaat het stoplicht van rood naar groen. In Almelo is er altijd wat te doen. Ja, ja, ja. Maar goed. Ja, prachtig. Mooi plaat. Amanda Koek. En we gaan naar het nieuws tot... En na 8 uur ben ik weer terug. Als u een verzoekje heeft, nou, dat mag. Geef dan even een WhatsAppje naar 0299369916. Komt het altijd voor elkaar. Amanda Koek, ze wordt meestal vergeleken met Alison Krauss. En ze weet de legacy van deze muziek ook goed te behouden. Daar gaan we met haar. Tot na het nieuws van 8.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
0: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. Adverteren @rtvlove.nl.
2: Alweer een winnaar.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen twee Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. Vijf mensen, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt toen hun auto bij Sint-Oederode van de A50 raakte en in een sloot belandde. Ze zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten. En er zijn er nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun Manosphere-video's op sociale media een miljoenenpubliek. Transportbedrijven zitten ermee in hun maag dat er geen vrachtwagens meer over de Merwedebrug bij Gorinchem mogen. De brug blijkt niet sterk genoeg meer te zijn. Brancheorganisatie TLN zegt al jaren te waarschuwen voor achterstallig onderhoud. Het omrijden kost de transporteurs handenvol geld, ook vanwege de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor. Daarna scoorde Frankrijk 3 keer. En uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
2: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
1: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
2: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
1: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
2: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
1: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
2: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
1: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
3: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
6: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airconelektra.nl.
7: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
8: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

heerlijke single. Mooi met dit weer. Katie Joe en Elijah Ocean. Tequila and Forgiveness. En dat was een single in 2023. Kom ik bij Lane Denton, High and Dry. En Lane Denton, daar is gewoon weinig van bekend. Maar, dan even, dan moet ik even corrigeren trouwens. Want zo kom ik er natuurlijk eventjes niet vanaf. Ja, eens even kijken, waar ben je? Daar ben je. Lane Denton. Bracht in 2024 eigenlijk, of in 2023 al, bracht hij een single uit. En dat is High and Dry. Komt van een EP'tje af. Voor verder is van deze man niet zoveel bekend. Maar dat hij een hele mooie plaat heeft gemaakt, dat staat buiten kijf. En daarom wil ik hem ook draaien. Het is gewoon een, ja, hoe kun je dat zeggen? Gewoon mooi.

Joshua Hadley. Mr. Jukebox, zo heet deze CD. En het nummer was Weird Thought Thinker. Want je hebt die mensen, Weird Thought Thinker. Je hebt die mensen die denken altijd dan weer anders dan jij bedoelt. Ja, of jij zegt het verkeerd, maar ik weet het niet. Maar toch, dan moet je het weer uitleggen. Dan is het, ja, maar jij. En, maar goed, we zullen het daar maar niet over hebben. We komen er altijd wel weer uit. Ja, Volume 5. Volume 5 is zo'n groep. Die werd ook in 2008 begonnen ze eigenlijk een beetje als een beetje een jam band. En groeide dan ook uit tot een van de populairste en meest unieke acts in die bluegrass wereld. Soulvolle liedzang van de violist Glenn Harrell uit Mississippi. Strakke, wel goed bespeelde instrumenten en prachtige harmonies. Want ja, dat is in de bluegrass. En bluegrass, dat kun je niet spelen als je alleen bent. En je moet altijd een band hebben. Dus altijd is het meer stemmig. En dat is wel het mooie. Want tegenwoordig, ja, wat heb je nou nog aan bands? Ja, de Rolling Stones. Maar tegenwoordig, het is allemaal één zangeres of één zanger. En met een begeleidingsgroepje, al dan niet. Maar in de bluegrass muziek is het altijd een band die speelt. Of het nou Volume 5 is, of het nu de Unshaken, 18 Mile, Steep Canyon Ranger, Balsam Range, maakt niet uit. Het is altijd prachtig met heel veel mooie stemmen. Leadzanger is Glenn Harrell. Op viool zit Chris Wade. En op banjo Nick Keane. Op mandoline Wade Herman op bas. En Jared Hensley op gitaar en ook op zang. Dus het is Nick Keane op de mandoline. En deze groep heeft veel prijzen gewonnen. En het laatst verschenen album is Leave a Light On. En daar draai ik het nummer van Dreams Like That.

Ross en Rebecca van de nieuwe cd van The Unspoken Tradition. En dat is Hardwood. Net uitgekomen. Ik denk dat is 26 juni is hij uitgekomen. Prachtig. Mooi. Goed. daar had ik het net over. Een goede band dacht die hier bestaan. En Caroline Owens, die draaide niet ervoor met No Blue Moons in Kentucky. En die heeft dan ook zo'n band achter haar staan. En dat zijn kleine jongens en meisjes. Want Zach McLamb, die staat erachter. En die speelt bas en is een Grammy-nominated musician. 2 keer beste basspeler van het jaar. Daarvoor is hij genomineerd. Speelt professioneel bij Kenny en Amanda Smith. En onder andere ook weer bij New Vintage. En Alan Bibby in Grasstown. En dan heeft ze, wordt ze begeleid door Ella Thomas, een dame en ook weer een award fiddler. Een award winnende violiste, zo moet ik het eigenlijk zeggen in het Nederlands. Ze komt uit West Columbia en ze sprong te spelen toen ze 4 jaar was. Ja, geïntroduceerd in bluegrass en old-time music toen ze 10 jaar was. En Chase Bennett, die zit dan op de banjo. Een hard-driven banjoist, zoals we dat zeggen. Want hij heeft dan een heerlijke drive in zijn spel. Dat zijn dan maar eventjes, om zomaar te zeggen, de bandleden achter een artieste als Caroline Owens. Halftone Van van Jason R. Miller. John R. Miller. Hij heeft deze cd gemaakt, Deprecated, en andere cd's die zijn dan weer, ja, ik weet het niet. Maar deze is gewoon erg mooi.

Ja, Martin Robbins. Piet Veerman heeft zelfs nog een liedje van Martin Robbins ooit opgenomen. Don't worry. Don't worry. Brengt me bij Hank Williams. En ja, de avond vliegt voorbij. Als je leuke muziek draait, dan gaat het snel, zeg. Hank Williams Jr. belt te verstaan. En Hank Williams Jr. is natuurlijk een Amerikaanse zanger, gitarist, violist, songwriter. Zoon van Hank Williams Senior. En Hank Williams Jr. die begon eigenlijk weer zijn professionele muzikale loopbaan op zijn 8e. Want onder de druk van zijn moeder Audrey werd intensief op tournee gegaan met de hits van zijn 4 jaar eerder overleden vader Hank Williams Senior te zingen. Want ja, er moest even goed geld in het laadje gebracht worden. Want de auto rijdt natuurlijk niet gratis. Dat doen ze wel ergens in Irak en zo voor een dubbeltje. Saudi-Arabië. Maar hier kost het gewoon veel geld. Hij begon dan ook de traditionele country muziek en wijzigde zijn muziekstijl ook verschillende malen. Van rockmuziek, country rock, outlaw country. En hij behaalde zijn grootste succes in de jaren 80 met een reeks nummer 1 hits, tientallen gouden en platina platen. Zijn dochters Hillary, Holly en zijn zoons Hank III die zijn eveneens in de muziek gegaan. Wel leuk, want Jip Holstein die gaf ooit eens, hij is op bezoek bij hem geweest om eens een interview met hem te doen en... Hij zei ook, ik ben gewoon van het vliegtuig, van het vliegveld opgehaald door Hank Williams. Ik heb daar 2 dagen rondgetoerd met deze man. En ik wist niet dat het zo fantastisch kon zijn. Het was ook 2 weken een pagina in de Telegraaf, pagina groot, een verhaal over Hank Williams Jr. Ik viel op Hank Williams Jr. toen ik dit plaatje hoorde. En dat was op een Duitse zender. In Nederland, ja, hoor je dit niet. Maar in die dagen werd het in één keer, hoorde ik het in Duitsland. En ik was er meteen weg van.

Marty Robbins uit 1968. The Bend in the River. De bocht in de rivier.

Dit is Lonely Hutchins. Lonely Hutchins. Fool's Gold. Komt uit 1973. En het is eigenlijk demo's die hij heeft opgenomen en later toch zijn uitgebracht. Want Lonely Hutchins schreef onder andere ook voor Johnny Cash en Johnny Carter Cash. Amerikaans songwriter en zanger en hij is ook muziekuitgever, hij is muziektherapeut, hij is restauranthouder, schilder en vooral bekend van zijn schrijfwerk en nummers die hij heeft gedaan. Onder andere Still Dancing en Love Can Cure a Heartache. Brengt mij bij Brennan Lee. En Brennan Lee heeft in 2020 een cd uitgebracht. En dat was Prairie Love Letter. Brennan Lee is al een tijdje bezig. Zij maakt heel veel mooie liedjes. Maar ik vond toch wel Prairie Love Letter, deze cd, vond ik uniek mooi. Ik kan er niet van afblijven. Ik draai hem gewoon heel vaak nog steeds. Daarom dacht ik bij mezelf, ik neem weer een nummer mee. En dat is Prairie Funeral. De cd die bevat gewoon heel veel songs met heel veel mooie teksten over het leven op de prairie. Zo moet je het zien. Dus wanneer je verliefd bent op de prairie, dan moet je deze Prairie Love Letters eens een keer beluisteren op de streamingsdienst. Brennan Lee.

0: Clay Erie, ja, In a Room With You. Ik heb nog gewoon even een kleine mededeling, want de harmonie die heeft een nieuwe eigenaar en die doet veel meer aan muziek en andere dingen. Best heel leuk, want vanavond na 9 uur tot 11 uur heb je André Manuel, een try-out en dat is De Eenzame Ziel. Dus kun je best even heen als je geen niks te doen hebt. Morgen, of om 4 uur tot 7 uur, heb je de Bonnie Raitt Tribute Band. Dat kan niet anders dan goed zijn. In de Harmonie aan de Voorhaven in Edam. En wat heel leuk is, want volgende week, een zondag, de 26e, dan hebben we Frans en Hester. Frans en Hester, ja. Dan ben ik eventjes, moet ik even opletten van... Even kijken, waar zit ik? Ja, ik heb de goede knop. Jawel, daar komt hij. Want anders gaat het weer niet goed bij mij. Maar goed, Frans en Hester Pelk. En dat is al heel lang geleden. En we weten, Frans die kan pittig smokkie op de gitaar spelen. Goeie stem. En Hester, zijn zus...
1: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
4: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij 2 rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
5: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
7: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent. Als het echt goed moet.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij twee Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niet waard is. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers nu al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers en dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sajok treedt af, zoals premier Magyar wil. Hij heeft een grondwetswijziging ondertekend die speciaal bedoeld was om hem weg te krijgen. Sajok zegt dat dat in strijd is met de rechtsstaat, maar dat hij geen andere keuze heeft. De president is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, daarna scoorde Frankrijk 3 keer en uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden, maar dat kan vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer, het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
7: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
8: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
9: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Vandaag de laatste aflevering van Muzikaal Volendam. En mannen, kunnen jullie de maandag omkrijgen hierna?
1: Ik ga zo meteen eerst op vakantie. En het is niet de laatste uitzending, hè? Want na de Barbara gaan we gewoon weer verder.
0: Ja, maar van voor de vakantie is het de laatste uitzending. En Roy, jij komt er ook wel door? Of ga je door?
2: Het programma gaat door.
0: Ja?
2: Maar ik kijk er erg naar uit om een paar weken niet de deur uit te hoeven op maandagavond.
0: Maar zo is het wel, toch?
2: Zeker.
0: Want dan heb je gewoon even tijd, even niks aan je hoofd. En dan, maar we gaan er een leuke avond van maken. En u hoorde de Cats. En de Cats kunnen en mogen ook niet ontbreken. En wat u hoorde was Love of the Common People. Het was een track van hun eerste album Cats at Cats Can. En deze verscheen in 1967. En dat was een half jaar eerder werd deze plaat uitgebracht door de groep Four Crabs. En het was geen hit. En ook daarna werden het helemaal geen hits. En het is toch ontelbaar veel gecoverd. En ook door niet de minste, onder andere John Denver, Everly Brothers, Bruce Springsteen. Maar de grootste hit was wel voor de Engelsman Paul Young in 83. En dit gebeurde pas nadat de single in dat jaar voor de tweede keer was uitgebracht.
1: Ja, zoals gezegd, de vakantie staat weer voor de deur. En de week ervoor komen Jaap en Mark Tol, Jaap de Boek, met de Kermis Hit Festival CD's uit. Zo ook dit jaar, zodat de mensen ze kunnen draaien in de auto of thuis tijdens hun vakantie. We draaien alvast een nummer van de CD Oortje. Karl Bedakke heeft ook weer een nummer geschreven. En dit nummer is geschreven door Juri Veerman, die dit ook zingt. Karl Bedakke met Mannenochtend.

De Volendam Edammerband Yankee Rose bracht één album in eigen beheer uit. En dat was in 2002. Een coverband die garant stond voor een gezellige dansavond. En in de band de personen uit Edam, dat waren Christian Wijnands, Peter Sloots en drummer Jeroen Kemper. En Frans Pelk uit Volendam was de zanger-gitarist. En die was ook later spelend in de band van Spex Hildebrand. En dan vind je zomaar op een rommelmarkt een demo-cd van Yankee Rose. Waarschijnlijk niet uitgebracht omdat drummer Jeroen Kemper was overleden. En op deze cd twee nummers van Elvis Presley, Burning Love en All Shook Up en de laatste, die draaien.

2011 kwam het derde album van Fast Countenance uit, Elephant Child. Het is het eerste album waarop de viool van Anne Veerman te horen is. De muziek werd onder de rock and folk ondergebracht. In het Noord-Hollands Dagblad schreef toen dat de nummers stuk voor stuk uitstekende nummers waren, met onafvolgbare melodielijnen en werkelijk schitterend. 10 nummers van Fans Countenance belanden in de Volendammer Top 1000 en het volgende nummer werd als wereldnummer omschreven op nummer 344. Hier is Fans Countenance met Not a Bad Moment.

Oude gebouwen blijven vragen om onderhoud en renovatie. En de Vincentiuskerk, de kerk altijd in ons midden, wordt weer gedeeltelijk aangepakt. Er is een actie gestart die momenteel loopt en vanaf een gift van 57 euro maak je kans op leuke prijzen in het najaar. In 1994 bracht de actie voor de vloer en het dak, uiteindelijk de hele kerk, 2 miljoen gulden op. En de volgende plaat was er een onderdeel van. Harmen Veerman met My Roof is Rainproof.

Afgelopen vrijdag werd de nieuwe single van Monique Smit gelanceerd, Niet naar huis. Het is een nummer dat het wel weer gaat doen met de kermis. Weer een makkelijk mee te zingen nummer. Hier is Monique Smit met Niet naar huis.

En zoals we al eerder hoorden, de kermis-cd is uit. En zoals elk jaar, vlak voor de vakantie. En neef Martin liet mij zijn kermisclip zien van het nummer Au Erg. Maar in het Nederlands is dat Kijk Uit. Het is een cover van San Quentin van Johnny Cash. Op gitaar hoort u Jakroon, die ook een rol in de clip heeft. En neef Martin zingt op de andere cd in de rol van Wolfgang Zwalbe. Maar vanavond in Muzikaal Volendam, Cowboy, neef Martin, Au Erg.

0: nooit meer vroom.
1: Hij zei toch, maar hij keek mij hoor.
0: Hou erg, want we komen nooit meer vroom.
2: Het album Made of the Mist van Basis Ten kwam in 1985 uit. Alle nummers werden gecomponeerd door Thomas Tol en de teksten zijn van Jan Tuyp. Behalve één nummer, Le Paradis pour le Amoureux, wat door Jan Keizer is geschreven. De nummers Runaway Home en The Summertime waren de singles van dit album. En de special is opgenomen in Canada. Maar hier is Basis Ten met A Runaway Home.

Binnenkort in de theaters. 50 Years of the Last Waltz. Want deze film die kwam uit in 1976. En het wordt gespeeld door de Dawn Brothers uit Nederland met gasten, onder andere Tim Krol. En 25 jaar geleden speelde Sister Ray deze muziekfilm na van de band in de Jozef. Hoe mooi zou het zijn als Sister Ray dit muziekspektakel nog een keer zou uitvoeren. Een mooie uitdaging met alle medewerkers van toen plus nieuw talent. En dit muzikale hoogtepunt zou bijvoorbeeld kunnen plaatsvinden in plaats van een jaarlijkse top 2000. In dit concert speelden vele grote muzikanten mee, onder andere Neil Young, Eric Clapton en Van Morrison. En met de reeks Love Acoustiek, dat deze week op de Love TV te zien is, was er ook een aflevering van Sister Ray. Hiervan is ook een DVD uitgebracht en mijn inziens probeer deze te pakken te krijgen. En Cor Bond zong een nummer van Van Morrison en dat was een opdracht van bedenker Albert Oekstra. Sister Ray met Give Me A Kiss.

In 2008 kwamen de Drieërs met een EP, Wiegelied. Hier stonden ook drie live-opnames extra op en de clip van Wiegelied

0: Het live optreden was in Volendam. Jij lacht en de schade verdwijnt was een van die nummers die live op DP staat. Dit nummer stond ook in 2013 in de Volendammer Top 1000 op nummer 656. En het nummer is geschreven door Jaap Kwakman. Hier zijn de drie J's met Jij lacht en de schaduw verdwijnt.
1: Zingen jullie even mee deze?

In het tv-programma De Beste Zangers van Nederland hebben al heel wat Volendammer artiesten meegedaan. De laatste aflevering is altijd in het teken van de duetten. En dit met verrassende combinaties. In het jaar 2015 was Jan Keijzer samen met Julia Sara, Lange Frans, Frans Duits, Anouk Maas, Do en Martien Buitenhuis van Dikhout de gasten. En Jan Keijzer zong samen met Lange Frans het lied van Benny King, Stand By Me. En u hoort Jan in het Engels en Lange Frans op zijn bekende manier in het Nederlands, maar het nummer 1 blijft bij mij.

Paul Bond bracht dit jaar zijn album Coyote King of the Island uit, onder zijn artiestennaam PGM Bond. Het album ademt bluegrass en country uit. In het rustige nummer Yosie, Saskatchewan Skies, draagt hij een ingetogenheid uit, die vocaal aardig in de buurt van Nick Drake komt. Zo is de link met de volk gelegd. PGM Bond met Yosie.

Het vakantieseizoen is al begonnen, want de bouwvakborrels bij sommige bedrijven die zijn al geweest. En het weer is al een tijdje zomers. En iedereen is ook al wat bijgekleurd en de rest dan volgt dan wel op vakantie. En die vrouwen die liggen dan te bakken op het zonnebed en de mannen die pakken een biertje op het terras. En al nippend aan het biertje volgen hun ogen de bruin gebrande dames die voorbij komen. En voor die mannen de volgende plaat van de Fools, Sunshine Girl.

0: Ja, en we gaan toen naar de laatste plaat. Dat wordt een heel kort nummertje, want we hebben niet heel veel tijd meer. En wij gaan met vakantie. Wij beginnen weer de 24e augustus. En ik zou zeggen, plezierige vakantie iedereen en tot dan.
1: We gingen ooit eens naar een viskraam van...

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's, tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen, ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorgebouwen. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. De gouverneur van de zuidelijke regio Zaporizhia zegt dat er 13 gewonden zijn. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding, zeggen ze, voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump ook al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeervideo's op sociale media een miljoenen publiek. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oederode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is nog niet bekend. Engeland heeft de troostfinale van het WK-voetbal gewonnen van Frankrijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. En dan nog het weer tot besluit. Het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een buitje vallen. Het wordt daarbij 18 tot 22 graden. Ook morgen een afwisseling van zon en wolken bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS-journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
4: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 middags.
5: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijsma Verhagen, de Dijms 6 in Volendam.
6: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
7: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
8: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
9: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
8: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
9: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
8: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
9: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
8: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
9: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
8: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: dan van.
1: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker één dode gevallen. Ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Volgens de autoriteiten vuurde Rusland niet eerder zoveel ballistische raketten af op Oekraïne. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oedenrode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk had om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens tientallen bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeer-video's op sociale media een miljoenenpubliek. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens gaat aandoen om het concert in te halen. Het weer, zon en wolken met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
8: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijms 6 in Volendam.
9: Het is zomer, warme hits en coole vibes.

0: U luistert naar Love Radio. Dit is Love Classic met Peter Jong.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Vanmorgen weer mooie muziek voor u uit opera, operette, musical, filmmuziek en klassieke muziek van de barok tot en met de romantiek. En easy listening voor u op de zondagmorgen bij Love Classic, de LOVE. U luistert naar de filmmuziek uit die film Il Treno di Bambini. Il Treno di Bambino, Bambini. En dat is eigenlijk een pareltje uit die flix, zullen we maar zeggen, de flix. Dan weet u wel welke het is en die moet u zeker een keer gaan zien. Il Treno di dei Bambini. Prachtig. Oké, we zijn dan gekomen tot Andrea Chenier. En dat is een opera waar ik heel veel van hou. Op een of andere manier vind ik het schitterend. Die opera is van Umberto Giordano. En het is een hartstochtelijk liefdesverhaal dat zich afspeelt tegen de achtergrond van de turbulente gebeurtenissen van de Franse Revolutie. Een tijd waarin alles op zijn kop stond en de Parijzenaars nooit wisten welke dag hun laatste zou zijn. En Andrea Chenier is een dichter opgegroeid in weelde, maar ongelukkig met de sociale ongelijkheid om hem heen. We gaan luisteren naar het duet Vicino a te.

hij was een beetje te vroeg begonnen eigenlijk. Ik had na die opera nog even een stukje pauze willen hebben om te genieten van het laatste stukje gedeelte uit die opera van Andrea Chenier. En dat was zo mooi. Maar dit is natuurlijk ook een prachtig stuk. En dat is gecomponeerd door Franz Schubert. En Impromptu nummer 2. En dat was aan de piano Daniel Heide. Ja, gaan alle muzici. Maar ja, dan moet je uiteindelijk maar naar buitenland gaan. Waar er wordt meer betaald waarschijnlijk. In Nederland zeggen ze, ja, laat maar zitten. Dus ze gaan niet meer naar het conservatorium. Ze stoppen ermee. En dat is vreselijk eigenlijk. Het is ook een heel moeilijk land geworden eigenlijk. Oké, we leven nog wel in vrede. Dat is wel belangrijk, zolang nog. Laten we niet moeilijk doen. We gaan verder met Romeo en Juliet. Aimé heet het stuk. En het is van Bryn Terfel en René Fleming in duet.

houden van EME. En dat is beter dan oorlog voeren, zullen we maar zeggen. Dit is ook altijd een prachtige melodie. En daar kom ik eigenlijk steeds weer op terug, omdat ik het zo mooi vind klinken op een of andere manier. Zielstrelend. The Gift door Erno Orla en Rogier van Otterloo.

Ja, ik wil nog wel eens een uitstapje maken. En dan denk je later van, was dat dan wel het goede uitstapje? Ja, als je het niet probeert, dan weet je het nooit natuurlijk. Maar oké, dit was Mi Todo Eras, Gianni Voces. Laten we naar Il Postino nog een keertje terugkeren. Die filmmuziek is prachtig, van Luis Bacalov.

Waar zijn we gebleven? We zijn gebleven bij de operette. En dat is Wildier die Welt zu Füßen legen. Uit die bloemen van Hawaii van Paul Abraham. En de tenor is Jonas Kaufmann.

Carmen de Habanera, L'amour est un oiseau rebelle. Elina Garanza en Carmen is geschreven in 1875 door de Franse componist Georges Bizet. Hij leefde van 1838 tot 1875 en het is een baanbrekende opera over de uitdagende zigeunervrouw Carmen. En het is een gevaarlijk spel. De liefde kan altijd heel gevaarlijk zijn. We zullen er niet verder over uitspreken, maar oké...

die geëtst wordt door een scherp gepunte stift. En jouw beeld voor altijd in mijn hersens schrift. Zodat later, als ik oud zal zijn en traag,

Ja, dat blijft nog een stukje doorgaan. Maar in ieder geval, u kent het allemaal nog wel. Robert Long, Afscheid was dit. En dat blijft altijd heel erg mooi. En dat wil ik graag nog wel eens naar luisteren. We gaan nog even verder met iets anders wat ook erg de moeite waard is. Is Luna, Alessandro Safina.

Ja, de uurtje is weer voorbij gevlogen, inderdaad. En ik hoop dat u er weer even van genoten, zoals elke week. Ik ben er gewoon met de bouwvak. Volgende week ben ik er weer. En we gaan gewoon zo door dat, tot het niet meer nodig is, zou ik zeggen. Maar in ieder geval, geniet ervan. En ja, tot Jaap zie ik nu eindelijk binnenkomen. Die is een beetje laat. En Johan komt er ook aan met One Way Wind. Dus blijft u vooral luisteren en gezond. Tot volgende week.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
6: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airconelektra.nl.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Oekraïne. Het was volgens Oekraïne de grootste aanval met ballistische raketten sinds het begin van de oorlog. De meeste raketten werden afgevuurd op de hoofdstad Kiev. Er viel daar zeker 1 dode en raakte veel mensen gewond. Volgens Oekraïne konden ze nog niet de helft van de raketten onderscheppen vanwege te weinig luchtafweer. Op de A1 bij Naarden is vanochtend vroeg een spookrijder op een taxi gebotst. Niemand raakte gewond, maar de spookrijder is aangehouden. De 33-jarige Amsterdammer was onder invloed toen hij 3,5 kilometer lang richting Amsterdam tegen het verkeer inreed. Hoe die op de verkeerde weghelft terechtkwam is nog niet duidelijk. Cuba heeft dissident Luis Manuel Otero Alcántara in ballingschap naar de VS laten gaan. Alcántara was een van de boegbeelden van een groep kunstenaars die protesteert tegen het communistische regime in Cuba. Hij werd in 2021 opgepakt. Cuba wilde hem laten gaan als hij het land zou verlaten en van de VS mocht hij komen. Gisteren landde hij in Miami. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens aandoet om het concert in te halen. En dan nog het weer tot besluit. Er zijn zon en wolken vandaag, met mogelijk hier en daar ook een enkel buitje. Er staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt zo tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken en aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
4: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
5: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
6: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
7: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
8: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
7: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
8: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
7: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
8: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
7: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
8: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen
7: en geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
9: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Kraamverhuur Volendam.
10: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
11: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Ja, nou, ik heb hier... Even kijken. Nou, daar kan ik niks aan doen, Johan. Als hij het niet doet... Pakt hij hem niet?
1: Nee. Niet in mijn...
0: Dan moeten we eventjes de andere microfoon erbij pakken.
1: Okay. Gooi je even gauw een plaatje in. Doen we dat plaatje.
0: Ja, is goed. Ik zal een... In ieder geval, goedemorgen. Johan is er zo, want hij zit wel aan de tafel. Maar de microfoon hapert. Jack is erbij. Nee, als ik kijk in jouw donkere ogen...

0: Ja, als ik kijk in je donkere ogen. Jaap, goedemorgen nogmaals.
1: Goedemorgen, Johan. Top.
0: Ja, dat is even van plekje verwisselen. Het is niet anders. Wel de calamiteit. Dus dat gaat gewoon verder natuurlijk. Ja. We hebben twee mooie liedjes achter de rug. En dat is De Zwoele Zomernachten. De grote zomerhit van Rutger van Barneveld. En die op dit moment alle radiostations afrijdt om het liedje te promoten. En ontvangen wordt als de grote ster van deze zomer. En daarna hadden we With You van Carola Smit. En 24 april 2008 werd haar solo debuut werd gevierd in hotelrestaurant de Pompadour. En daar werd haar het eerste exemplaar overhandigd. Een fantastische soloplaat die één single met zich meebracht. En die werd weer vastgelegd op Marken. Een mooie clip werd daarvan gemaakt van deze With You. En daarnaast natuurlijk Als ik kijk in je donkere ogen van Tamara Tol. Onze grote ster op Volendam die toch wel heel lang al aan de weg timmert. En in die grote Nederlandse oranje hoek wereldberoemd is. Daarmee begonnen we een twee uurtjes One Way Wing, de ochtendshow. We zijn bij je tot 12 uur met heel veel mooie muziek. We hebben een bijzondere mooie schatkistplaat het volgende uur. En we hebben ook nog het favoriete album Zo. En dat gaan we echt al zo doen. Verder is de Originals een mooie. En straks natuurlijk die Bluegrass tip van Jaap.
1: En die is mooi.
0: Ja, die is mooi. Maar die is elke week mooi. Hè? Hij is elke week mooi. Die Bluegrass country folk, wat nog meer tip?
1: Ja, en deze heeft weer een klein snippertje erbij. Dus. Ja. Maar dat komen we straks op.
0: Ja, oké. Okay. Dus voor de mensen thuis, blijf lekker rustig zitten. Neem je tijd. Ga lekker koffie drinken. En laat je verrassen van alle muziek die voorbij komt. Zoals deze. Splik, splinternieuw. Hij is van Trammeland. En het staat op die nieuwe Kermiskrakers CD. Die op dit moment te streamen is. En ze doen het hartstikke goed. Dit is de ochtendshow. We zijn begonnen. Ja, kissen, jongen.

0: In 1986 verraste hij vriend in vijand door met een album te komen dat Graceland heette. En een fantastische ervaring om dat destijds mee te hebben gemaakt in Ahoy in 1986, toen ik daar zelf was. En dat hij daar voor het eerst dat album live deed. Heb jij het ook gezien, Jaap, destijds?
1: Nee, ik heb het wel later gezien in de Ziggo Dome. Daar was ik niet zo weg van. Want het was het eigenlijk een beetje voordat ze naar Europa toe gingen. Dat was het eerste optreden. En toen kwam iedereen eigenlijk elkaar weer tegen. Dat was elke keer tussen een liedje 5 minuten. Van, hi Paul. Hey, oh, hey. Moeke Bamba.
0: Ja.
1: Maar goed, het was muzikaal. Dat het altijd perfect in elkaar.
0: Alleen, dat altijd natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, nee, het was destijds natuurlijk een hele verrassing. Want Paul Simon was even van het scherm verschenen. He, met One Trick Pony en albums die niet helemaal slaagden. Een reunie met Garfunkel, met Art Garfunkel, die bijna rond was. Maar toen Art begon eisen te stellen, toen zei Paul Simon, ik ga er een solo project van maken. En toen kwam volgens mij One Trick Pony uit. En dat mislukte totaal.
1: Ja.
0: En vervolgens komt hij bij dat Zuid-Afrikaanse gezelschap terecht. En ook weer door een of ander liedje, door een of andere toestand, komt hij daarbij.
1: Toen kwam hij nog op de zwarte lijst te staan. Hè? Het album kwam op de zwarte lijst te staan in Amerika.
0: Hoe dat zo?
1: Nou, omdat hij ging samenwerken met zwarte mensen. En dat vonden ze een beetje discriminerend.
0: Oh.
1: Dus we begrepen het helemaal niet.
0: Andersom?
1: Ja, het is helemaal andersom, zegt hij. Wat hebben al jullie nou aan de hand?
0: Jeetje.
1: Maar het werd helemaal... De CD Graceland werd verbannen.
0: Nou, dat is later wel goed gekomen.
1: Dat is gelukkig goed gekomen.
0: Met liedjes als Diamonds on the Soles of Her Shoes.
1: Ja.
0: En The Boy and the Bubble. En die mooie Homeless, wat a cappella door die jongens wordt gedaan. Nee, dat album dat heeft hoop teweeg gebracht. In 1986, zoals gezegd, in Ahoy, was dat een primeur. En genoten en heel blij dat ik het heb meegemaakt. En het 30-jarig Universium, dat zo'n in 2016, volgens mij ben je daar dan geweest, Jaap, in de Ziggo.
1: Ja, dat kan best.
0: Ja, en
1: maar
0: toen,
1: het is alweer een tijd terug.
0: Ja, het kwam op de radio 's ochtends dat het grote concert van Graceland was geweest. En die jockey op de radio die roept van, wie is er geweest? Maar wie is er 30 jaar geleden geweest?
1: Ja.
0: En ik zat in de auto. Ik denk, hey, daar ben ik geweest. En ze wilde graag dat iemand belde die daar geweest was. En toen heb ik natuurlijk niet gebeld.
1: Ja, nou, dat is nou weer zonde.
0: Ja. Goed, we gaan verder met muziek naar 1994. En dat doen we met Stampvast. En zij zingen daar Ik Weet Nog. En de melodie is onmiskenbaar natuurlijk. Martino, Franco Basciallo en Joop Buijs. Met ook nog weer zo'n versie. Maar deze is van Stampvast.

Ja, ja. De man begon heel vroeg al in de jaren 70 met muziek maken en belandde bij het bandje Embryo. En kwam zo bij Double Trouble terecht, waar hij met Carola Smit een mooi avontuur beleefde. Daarnaast ging hij overstapte naar de band French en dat was in de jaren 80. Carola Smit vertrok en er kwam een andere zangeres bij, maar French bleef eigenlijk wel muziek maken. Vervolgens is hij een van de oprichters van Stamp Vast en daarna Los Vast. En daarna komt nog eens een heel groot avontuur bij de Tribute to the Cats Band, waar hij in 2002 begon en onlangs is gestopt. Nu is Kees Plat solo met Sonja bezig om op feest in partijen de palingsound in leven te houden. Fantastische, goede zanger. Mooie platen gemaakt. En zoals deze ook uit 1994. Ik weet nog, onder de naam Stamp Vast. We weten inmiddels dat onze luisteraars ver van ons meeluisteren. En we hebben mensen uit België die wekelijks de radio scherp zetten om 10 uur op Love Radio. We hebben de mensen in het oosten van het land die heel veel luisteren. En we hebben ook mensen hier in de regio in Noord-Holland die de lokale omroep in hun hart hebben gesloten. Maar we hadden nog niet eerder bericht uit Italië gekregen. Want Martin Schilder zit achter de radio en zit te luisteren en geeft een berichtje door dat hij geniet van de mooie muziek daar in Italië. Martin, bedankt. Goed, verder met muziek. Het is het favoriete album voor deze week die we hebben liggen van Paul Bond. En die heeft een aantal jaren terug heeft hij een prachtige EP uitgebracht. En die komt uit 2021. Paul Bond maakt de Sunset Blues. Een beetje West Coast muziek. En de liefde gaat natuurlijk naar Crosby, Stills, Nash & Young. En in het kielzog van die vier heren heeft hij een prachtig mooie EP gemaakt. Onlangs heeft hij Coyote King of the Island gemaakt. Een album wat ook weer diezelfde sfeer heeft. Echt een must om te luisteren. En ook misschien wel om te kopen. Want de plaat is op vinyl uitgebracht. En ook nog eens op CD uitgebracht. Dit is het favoriete album. Is deze keer de EP van Paul Bond. En die is Sunset Blues. En we gaan de titelsong draaien. En daarna gaan we een andere mooie plaat draaien. Die heet Seasons of the Acorn. Dit is Paul Bond. Favoriete album voor deze week. Hey, hey.

Ja, niks te veel gezegd natuurlijk van deze Paul Bond, die in 2021 het album Sunset Blues maakte. Je hoorde achtereenvolgens Sunset Blues en A Corner of the Ages.

0: Ja, elke week dus een favoriet album. Elke week pikken we dat uit het grote archief van de Volendammer popmuziek. En graven we naar een mooi album wat destijds is uitgebracht. Dat varieert natuurlijk uit de jaren 60, uit de jaren 70, 80, 90 of uit het heden. Het kan allemaal. En we proberen daarmee natuurlijk die Volendamse muziek een beetje te belichten, Jaap.
1: Gewoon
0: kijken wat we daar... Misschien dat de mensen voor de radio zitten en zeggen... Hey, deze Sunset Blues is mij ontgaan. En misschien moet ik eventjes bellen of googlen om die plaat nog een keer te krijgen, weet je. Dat is dat kan allemaal.
1: Hij werd wereldwijd ontzettend goed ontvangen, deze plaat.
0: Ja, maar dit is ook een
1: is echt goed.
0: Dit is ook een ster in de dop,
1: ja.
0: Noem ik dat. Paul Bont is, die komt eraan. En hij werkt zich eigenlijk helemaal een slag in de ronde bij Her Majesty. Bij die show, ja. He's a Cat Band. En dan is hij onder Paul Bont weer actief. En dan, weet je, is hij bij Alaska weer bezig. En dan gaat hij met Dandelion weer wat doen. Hij is zo actief, het is zo'n bezige bij, om het zo te zeggen. Dat deze man komt er. Daar is geen twijfel over mogelijk.
1: Ja.
0: Dus wij wensen ook Paul hier alle succes van de wereld. Met zijn nieuwe album waar hij nu het land mee doorgaat. En die heet nogmaals Coyote King of the Island. We gaan verder naar 1978. Want toen schreef Chris Norman met Peter Spencer. Dat was de drummer van Smokey en de zanger. Schreven een prachtige mooie plaat die op een album... De Montreux album kwam. En als derde single werd het gelanceerd daar in Amerika en in Europa en overal. En het werd een prachtige mooie hit voor Smokey. Ik heb het over Mexican Girl.
2: Juanita came to me last night.

0: Ja, een Piketanissie van Johnny Jordaan. En dat is toch wel een fenomeen geworden. Een legende. Vooral daar in Amsterdam. In die bruine cafeetjes. Die nog dagelijks deze plaatjes draaien. Ja, het is een soort met Amsterdams dialect. Voor graanjenever. Zo moet je het zien. Deze borrel in de Kreet. Die kwam in eind 1800. Kwam die voor het eerst. Kwam die een beetje aan het licht. In deze, van deze, niet van deze Johnny Jordaan natuurlijk. Maar van andere mensen. En zo was dat al zo'n 50, 60 jaar in de running als dialect Amsterdams. En in 1968 werd er een prachtige mooie plaat van gemaakt van Harry de Groot, die daar een liedje op schreef voor Johnny Jordaan. En dat was eigenlijk zijn comeback, want Johnny had in de Batavierenstraat in Rotterdam had hij een café samen met Tante Leen. En ondanks dat dat allemaal wel vrij goed liep, kreeg hij belastingsschulden. Dus hij vertrok naar Antwerpen om daar ook weer een café op te zetten. Maar ja, Tante Leen haalde hem over. En met een beetje heimwee daarbij werd Johnny weer teruggehaald naar Amsterdam. En zo kwam hij terecht bij Harry de Groot, die daar dat liedje voor hem schreef in 1968. De platenmaatschappij loste zijn belastingsschulden af. En zo was Johnny weer back in town. En met zijn allergrootste vriendin Tante Leen maakte hij nog vele mooie liedjes. Het is tijd voor de Bluegrass tip.
1: Ja, en dan ook heel mooi was in de musical Onze Jordaan. Wordt het café in de Jordaan dan overgenomen door een nieuwe student. En dan vraagt de oude personeel, ik wil een Piketanissie. En dan weten ze niet wat het is.
0: Nee, jeetje.
1: Nou, een wietje. Ja. Geef mij dan maar een wietje. Dat weten we ook niet.
0: Nee, in de graanjenever, het kleine graanjenevertje, daar moest een bolle kop op zitten.
1: Ja.
0: En dan was het een echt Piketanissie.
1: Ja.
0: Ja, het is ongelooflijk mooi natuurlijk. Jaap, wat heb je meegenomen voor Bluegrass tip?
1: Ik heb een hele mooie. En hij is al wel 2 jaar oud. Maar hij blijft gewoon ontzettend mooi. En dat is een nummer van de Steep Canyon Rangers. En de Steep Canyon Rangers hebben trouwens een hele mooie nieuwe cd. The Next Act. Maar dit is een stukje, een plaat uit 2015. En die hebben ze dus opnieuw heropgenomen. Maar dan met de Asheville Philharmonic Orchestra. En dat is niet gebruikelijk in de bluegrass. Maar het is wel ontzettend mooi. Balsam Rangers is er ooit eens mee begonnen. Met een kerstplaat. Met een begeleiding van een orkest. Nou, die is onvoorstelbaar mooi. Kun je weer even mijn kerst in de muziek BV horen. maar dit is ook een fenomenale mooie plaat. Blue Velvet Rain. De band heeft sinds 2000 een aantal cd's gemaakt. En die hebben allemaal nominaties gekregen voor beste cd van het jaar. En ook voor een Grammy Award. En dit is ook zo'n nummer die echt de moeite waard is om nou eens goed te luisteren. Eventjes de radio nu harder. Televisie even harder.
0: Hij staat al zo hard thuis.
1: Jij komt op telefoon.
0: Ze kunnen hem niet meer harder zetten, Jaap.
1: Draadje harder. En nou, luister maar eens hoe mooi dat samenvoegt. Dus een orkest en bluegrass. En dan komen we na 10 uur of 11 uur komen we weer terug, Johan.
0: Oké.
1: Ben jij er dan ook nog?
0: Ik ben er ook nog. Wel eerst even boodschapjes doen. We zien elkaar zo weer na het nieuws.
1: Is goed, daar komt-ie.

0: One Way Wind, de ochtendshow. Dit is jouw nummer 1, streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Mick Kraamverhuur Volendam.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
0: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas. Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
4: Alweer een winnaar.
5: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Oekraïense hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker één dode gevallen. Ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Volgens de Oekraïense autoriteiten heeft Rusland sinds het begin van de invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad als afgelopen nacht. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. Bij Naarden is op de A1 richting Amsterdam vanochtend vroeg een spookrijder op een taxi gebotst. Niemand raakte gewond, maar de spookrijder is aangehouden. De 33-jarige Amsterdammer was onder invloed toen hij 3,5 kilometer lang tegen het verkeer en reed richting Amersfoort. Hoe hij op de verkeerde weghelft terechtkwam is nog niet duidelijk. Cuba heeft dissident Luis Manuel Otero Alcantara in ballingschap naar de VS laten gaan. Alcantara was een van de boegbeelden van een groep kunstenaars die protesteert tegen het communistische regime in Cuba. Hij werd in 2021 opgepakt. Cuba wilde hem laten gaan als hij het land zou verlaten en van de VS mocht hij komen. Gisteren landde hij in Miami. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio, zelf kind van gevluchte Cubanen, gebruikte de vrijlating van Alcantara om Cuba opnieuw op te roepen alle politieke gevangenen te laten gaan. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Ippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het weer, zon en wolken, met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Er staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Mick Kraamverhuur Volendam.
7: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
8: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
9: Het is zomer, warme hits en coole vibes.

Ja, ja. Raoul Malo ontmoette de bassist Robert Reynolds in een platenzaak in Florida. En tijdens die ontmoeting kwamen ze er toch wel een beetje achter dat deze twee heren dezelfde smaak van muziek hadden. Dus zochten ze de twee muzikanten bij en zo werden de Mavericks geboren. En wat begon in clubs, dat mondde uit in grote stadions en in wereldwijde tournees. En grote hits zoals Dancing the Night Away en natuurlijk deze All I Ever Do Is Bring Me Down. En wat hij weer deed met Flaco Jiménez. Op 8 december 2025 overleed Raoul Malo op jonge leeftijd. Volgens mij was hij net 60 of zo, iets in die geest. Een wereldartiest. Dit was natuurlijk met Flaco Jiménez, deze plaat All I Ever Do Is Bring Me Down. We gaan verder met muziek van BZN. En terug naar 1978. En daar, op het Boerenspark in Volendam, kreeg Dick de Boer het bericht dat Joe Welcome 200.000 keer werd verkocht. Een unieke prestatie voor BZN met deze net niet nummer.

0: Ja, en die BZN in 1978 op die 30ste juni. Dat was een grote dag voor de bandleden. Want ja, 's middags werd de BZN-bar geopend daar op de Meerzijde. En ja, en er was nog meer, want Kees Tol werd vader. En ja, dat was een hele complete feestdag die dag. Met 6000 scholieren op het Boelenspark. En dan moet je je eigen voorstellen voordat je het podium oploopt. Van jongens, we hebben de 200.000 gehaald met Your Welcome. Het album waar Lady Macquarie op staat. Dat was ook tevens een beetje een primeurtje, dat album, dat Your Welcome. Want daar staat twee keer het Volendams Opera Koor op. Niet dat de eerste keer is geweest dat het Volendams Opera Koor op vinyl samen met een andere band is uitgebracht. Want dat had de band alles al gepresteerd in 1969. Maar dit was 78. In Only a Boozer en Lady Macquarie, daar werd het Volendams Opera Koor voor gevraagd. En ja, Mol wist mij weer te vertellen dat het Volendams Opera Koor een beetje teleurgesteld was.
1: Ja.
0: Dat ze daarna het resultaat hoorden. Ze hadden gedacht, na zoveel oefenpartijen en na zoveel inzingpartijen, dat er wel meer te horen was op de plaat.
1: Ja, nee, dat klopt. Ze dachten bij zichzelf, nou, dat wordt BZN en het operakkoor. Maar dat was het eigenlijk niet.
0: Nee.
1: Het was gewoon BZN, een klein stukje operakkoor.
0: Ja.
1: Wat fantastisch klinkt trouwens.
0: Ja, heel goed.
1: En later vond het ook iedereen altijd mooi. Maar in het begin van, nou, dat is een tegenvaller hoor.
0: Prachtig mooi. Het is Your Welcome in 1978. En daarna hoorde je Elute van Boney M. Die grote hitmachine die in de jaren 70 en 80... miljoenen platen verkocht. Eens even kijken. We gaan naar 1995. En dat doen we met een man die daar in dat jaar een miljoen contract tekende voor Arcade. En daarmee een aantal albums moest uitbrengen. En de eerste die op de rol stond, dat was Dreams to Remember. Ik heb het over Piet Veerman. En dit is zijn If You Give Me Your Heart.

Ja, Piet Veerman, 1995. Dreams to Remember stond vol met oude soul-klassiekers en een tikkie gospel erbij. En dan heb je Piet op zijn best. De originals. Elke week in de ochtendshow hebben we een plaat uit het verleden die we koppelen aan een cover en misschien wel twee of drie covers. En dan kijken we in deze commissie welke de beste is en welke we kunnen draaien. En ik moet zeggen dat we deze week toch wel best wel een aparte originals hebben. Want het is de jaren 50 en Edith Piaf is in volle glorie aan het zingen en maakt prachtige muziek. En zij ontdekt een Charles Aznavour. De man raakt verliefd op Edith Piaf. En heeft de gave niet alleen een hele goede acteur te wezen, maar ook nog eens goede liedjes te kunnen schrijven. Zo schrijft hij Une Enfant. En dat geeft hij aan Edith Piaf.

0: vivait dans un de ces quartiers où tout le monde est riche à crever. Elle avait quitté ses parents pour suivre...
1: Zoals gezegd, raakt hij verliefd op Edith Piaf en blijft dicht in de buurt bij haar door haar vol te stoppen met prachtige liedjes. En later in de jaren 50 besluit Charles Aznavour het zelf op te nemen en maakt er zelf een hele mooie versie van.

Ja, en dan gaan er heel veel covers gaan er voorbij. Het origineel blijft van Aznavour. Hoewel de eerste Edith Piaf is geweest. Maar toch gaan er heel veel covers passeren de revue. En dan ergens in de mid-jaren 60, dan is iedereen verrast als Boudewijn de Groot met een meisje van 16 op de proppen komt. En die een heel ander arrangement van dit liedje heeft gemaakt.

Ze woonden in een villa-wijk, haar ouders waren stinkend rijk. Toch was daar niets meer dat haar bond, ze gaf zich aan een vagebond. Die sprak van liefde, het oud verhaal, en zij geloofde het allemaal. Zo ging ze weg, ze nam niets mee, alleen haar jeugd en het idee dat hij haar man was, zij zijn vrouw.

0: 16 lente.
1: Ja, Jaap. En dan denk je, wat heeft die Boudewijn de Groot en die vertaler Lennart Nijg een goede job gedaan daar in die midden jaren 60. En hoe komen ze erbij om daar zo'n arrangement op te maken?
2: Ja, want dat is heel anders dan Charles d'Aznavour en de Piaf.
1: Compleet, 100%.
2: Ja. Nou, ik ontdekte dat er nog een Noel Harrison het ook voor Boudewijn de Groot in 1965 uitbracht als A Young Girl. En Boudewijn de Groot die heeft het arrangement gebruikt van die Noel Harrison Young Girl uit 1965. Dus die heeft er gewoon één op één overgenomen.
1: Ja, maar die Noel Harrison heeft dus dan dat arrangement gemaakt.
2: Ja, die heeft dat arrangement
1: wereldprestatie.
2: Ja.
1: Ja, en dan heeft Boudewijn de Groot het één op één overgenomen.
2: Zo kun je het wel zeggen, want je hoort dat je denkt, hey, Boudewijn Groot start in, maar nee, dit is de originele Engelse.
1: Ja, ongelooflijk.
2: Cher heeft het zelfs later ook nog uitgebracht.
1: Ja, heel veel artiesten hebben het uitgebracht.
2: Ja, maar dat is geen mooie versie.
1: Nee.
2: Okay. Dit is de echte originele, eerste versie van in het Engels.
1: Ja, dus daar gaan we naar luisteren. De bijzonderste, in dit geval, is misschien niet de allermooiste, maar wel de bijzonderste, Noel Harris met Young Girl.

0: met het rijke muzikale verleden. De schatkistplaat van deze week.
1: Ja, het was weer zoek in die schatkist, in die diepe schatkist vol met plaatjes die we eigenlijk allemaal vergeten zijn. Of een B-kantje is, of het is een demo, of het is werk wat nooit is uitgebracht. In de schatkistplaat of in de schatkist, daar ligt alles. In het grote Volendamse archief dat bewaard wordt, ligt alles. En de man die hier centraal staat, dat is toch Jan Veerman Kies. Het vertrek in 1974 heeft heel veel gedaan voor Jan. Jan vertrok bij BZN, maar zijn hart lag nog steeds bij BZN. En eigenlijk in de jaren die die volgen is het eigenlijk nooit anders geweest. Die 6 jaar die hij, die 10 jaar die hij heeft gedaan met die BZN-jongens, ja, die heeft hem totaal gepakt. Dus je hoort niet altijd wat van Jan Veerman Kies, maar af en toe komt hij dan wat weer terug met een soort knipoog naar dat BZN. Zo werd in 96 werd de BZN Reunion Band opgericht. En met in eerste instantie BZN 66 Reunion Band. En later is het BZN 66 geworden. Heel groot pakte ze het aan. Ze gingen het land in en brachten zelfs fanclubboekjes uit. Om het zo maar te zeggen. Om precies aan te geven dat ze serieus bezig waren. Maar ook in die midjaren 90, in 1995, daar ontstond de No Name Band. En weer is daar die knipoog naar BZN. En dat doet hij samen met Annie Kras. En beide nemen werk op voor die No Name Band. En de bedoeling is om dat ooit uit te brengen, maar het is helaas niet gebeurd. Een van die prachtige mooie demo's die ze maakten destijds om uit te brengen heet Before the Teardrops Falls. Dus daar gaan we naar luisteren. Dat is de schatkistplaat voor deze week. De No Name Band met The Teardrops Falls. MUZIEK

0: Ja, in liedje 2 en liedje 3, die zitten heel erg aan elkaar vast. Dus.
1: Ik heb mijn dag niet. Ik zit gewoon.
0: Nee, nee, maar dit was de story van in plaats van de
1: net
0: teardrops.
1: Zo mooi hoor, deze.
0: De teardrops val. De story van No Name Band. Dat was de schatkistplaat van deze week. En probeersels en leuke demo's maken. Met als uitgangspositie een mooi album maken of een mooie EP te maken. Dat was wat er toen speelde rond de No Name Band in die mid-jaren 90. In 1997 werd dit opgenomen. In 1995 werd de No Name Band opgericht. En daarna is dat weer rustig als een kaarsje uitgegaan. Maar Jan hoorden we later terug natuurlijk met allerlei mooie activiteiten. Met BZN natuurlijk. Maar ook was hij te vinden als de Explosions Rockets bijvoorbeeld naar Volendam kwamen om een mooie rock'n'roll show te geven. En dan was Jan altijd te prikkelen om even langs te komen. Om even One Night van Elvis te zingen. En zo bleef hij in het vak. En zoals zijn laatste tour was, zijn laatste evenement was, de Stones, een avond vol Rolling Stones. En daar was Jan weer had hij weer een hoofdrol. En dat werd ook zijn afscheid. Een aantal jaren terug nam hij op dat podium, tijdens die Rolling Stones show, afscheid van de muziekwereld. Jan zullen we altijd blijven herinneren als de enige echte rocker van Volendam. We gaan naar 1974 en dat doen we met de Cats. Daar in 1974 reisden ze in januari af naar Los Angeles om daar een Amerikaans avontuur aan te gaan. De Tribute to the Cats Band hebben het avontuur opgepakt en zijn in de boeken gedoken en hebben een prachtig mooi theateravond samengesteld. En daarmee zijn ze het land door. 3 oktober in Park is bijna uitverkocht. In 2 oktober, de vrijdag ervoor, zijn nog kaarten beschikbaar. Deze band heeft niet veel nodig om uitverkocht te raken. Hebben we al

de gaten. Van de 12 theatertours waar ze mee beginnen, zijn er al 11 nagenoeg uitverkocht. En in januari gaan de volgende in de reeks. Heel groot succes deze theatertour. Wij gaan Moonchild draaien van de Cats hier in de ochtendshow. En voor de mensen die hebben ingeschakeld, je luistert naar het

0: En de hitte komt er uit de radio vandaan met Julio Iglesias. En ondanks dat de hitte een beetje is afgenomen hier in Nederland... voeren wij het gewoon weer op met Julio Iglesias. Een hele mooie plaat uit de jaren 70. Suyan Senor en Suyan nog wat.
1: Ja, eigenlijk ook gewoon een beetje een schatkistplaat.
0: Ja, een halve schatkistplaat, ja. Maar je kan die jingle er elke keer wel in gooien.
1: Ik raak op vakantie.
0: Je kan hem ook gewoon eigenlijk liedje erin gooien. Ja, nou, zoals gezegd in het begin van het programma... met die hele mooie plaat van Trammeland met Jack is erbij... is de Kermiskraker CD uit. Volgende week gaan we een beetje aandacht besteden aan het Kermis Hit Festival. Maar dit keer is de Kermiskrakers aan de beurt. En die Grijpers die hebben toch weer een erg mooi liedje. En ik had het gisteren toevallig had ik het erover met mijn zoon. Over als je terugpakt naar een bekende melodie met een kermisliedje. Hè, want er worden weinig eigen composities mee gemaakt met kermisplaten. Dan moet je goed je huiswerk doen. Dan moet je maken dat je een liedje vindt... die eigenlijk voor de jeugd niet traceerbaar is... of niet zo voor de hand liggend is. He, zoals Trammeland koos voor Anders is Anders van Ben Kramer. Nou, dat is begin jaren 70. Wij weten het allemaal wel, maar heel veel mensen onder de jeugd... weten dus absoluut niet waar het vandaan komt. Maar hoort wel iets bekends. En dat is, dan ben je meteen binnen... Dus ja. Trammeland heeft heel goed zijn huiswerk gedaan. En dat hebben de Grijpers ook dit keer weer gedaan. Want die hebben teruggepakt naar Manke Nelis, naar de jaren 80. En ook die plaat is natuurlijk al 60 jaar oud. Maar Manke Nelis had een hele grote revival in de mid-jaren 80. En toen bracht hij uit een serenade met die ezeltjes. Ja, ja. En toen met kleine jodeljongen en met tante Saar. En met laat een heleboel maar waaien. In die periode kwam die serenade ook. En die Grijpers hebben teruggepakt naar die serenade. Dus ook dit keer weer, onze jeugd hoort wel iets bekends. Maar weet niet dat het van Manke Nelis is. En zo ben je, sta je 1-0 voor als bandje. Dus de Grijpers hebben dat fantastisch gedaan. En die schitteren ook op die nieuwe CD, de Kermiskrakers, die vanaf heden helemaal te streamen is. En die gaan we ook draaien. Na die andere prachtige liedjes is het dit keer Beppie geworden. Hier zijn de Grijpers.

0: De Grijpers met het hele mooie Beppie. En ze zouden zo een verzameld cd kunnen maken, deze Grijpers. Want het is, alles wat ze uitbrengen is eigenlijk prachtig mooi. En ze zouden een keer een Jordanees cafeetje moeten pakken. Zo een beetje tussen neus en lippen door. Maar goed, daar zal Jan Dulles wel geen tijd voor hebben met zijn drukke programma.
1: Zou zo in de musical Onze Jordaan passen. Dus.
0: Ja, bijvoorbeeld. Het is het einde van dit programma, de ochtendshow weer. Volgende week zijn we er gewoon weer bij u terug. Daar met al die mooie oudjes uit het heden en uit het verleden. Nog een huishoudelijke boodschap. In de Harmonie in Edam hebben we vandaag een tributeband van Bonnie Raitt dat vanmiddag gaat starten. En volgende week hebben we Esther en Frans Palk daar in de Harmonie.
1: Ja.
0: Die een nieuwe eigenaar heeft, Jaap.
1: Ja, de zoon van Jan Slecht, die heeft hem overgenomen. Ja,
0: mooi. Dus, goed, mooi werk. Allemaal mooie muziek. Wij gaan eruit met Michel Dipech. En dat doet hij met Pour un Flirt. En Jaap, ik wil je bedanken voor de techniek.
1: Ik ga jou bedanken voor de samenstelling en de presentatie van dit wonderschone, mooi programma.
0: Ja.
1: Zelfs te horen in Italië.
0: In Italië, ja. En dankzij Marty Schilder die dat dan weer even vermeldt. Ja. Heel mooi. Goed mensen, tot de volgende week bij een uitzending van de ochtendshow. En prettig weekend nog. Dag.

0: One Way Wind, de ochtendshow. Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
4: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Mick Kraamverhuur Volendam.
5: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
6: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
7: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
6: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
7: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
6: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
7: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
6: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
7: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
6: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
5: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie leefomgeving en transport doen onderzoek. In een Antwerpse discotheek is vanmorgen vroeg iemand neergeschoten. Het slachtoffer, een man van 23, overleed later in het ziekenhuis. De schutter is gevlucht. Vanochtend heeft de politie bij een huiszoeking in de buurt van Antwerpen een aantal mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. 3 jaar geleden werd in dezelfde Antwerpse discotheek al een bezoeker doodgestoken. Rusland heeft een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Kiev afgelopen nacht. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn sinds het begin van de Russische invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad. Er viel zeker 1 dode en raakten veel mensen gewond. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij 1 buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. Het weer dan nog tot besluit. Vanmiddag ontstaan er stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vertraging in onze regio op de N250, de weg Den Helder-De Kooi bij Den Helder. 2 kilometer en een kwartiertje oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
9: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in de A27 bij Gorinchem is sinds gistermiddag 5:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij één buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5:00 niet meer heeft geslapen. Misschien laat hij vandaag iemand anders winnen, zei hij. De etappe voert vandaag van Champagnole naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer. Vanmiddag ontstaan wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
5: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
6: Alweer een winnaar.
7: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
8: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
4: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
3: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
4: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
3: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
4: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
3: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
4: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
3: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
5: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
6: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
7: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Iran zijn vanochtend twee mannen opgehangen die hadden meegedaan aan de massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de twee daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in de A27 bij Gorinchem is sinds gistermiddag 17:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. En daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van een opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie Leefomgeving en Transport doen onderzoek. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5:00 niet meer heeft geslapen. De etappe voert vandaag van Champagnole naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer, er zijn wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het is 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen er in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
6: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijms 6 in Volendam.
8: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
1: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Iran zijn vanochtend twee mannen opgehangen die hadden meegedaan aan de massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de twee daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Er rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. Dat is te zien op camerabeelden. Sinds gistermiddag 5:30 is het voor vrachtverkeer verboden om over de brug in de A27 bij Gorinchem te rijden. De staalconstructie blijkt niet stevig genoeg en moet worden versterkt. En tot die tijd mogen vrachtwagens er niet overheen. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van alle slachtoffers erop. De politie in Noord-Holland is op zoek naar de eigenaar van een ontsnapte wallaby. Het dier loopt los in Middenmeer, maar het is niet duidelijk waar het dier vandaan komt. De politie adviseert weggebruikers goed op te letten en roept inwoners op om de wallaby niet zelf te vangen. Twee dierenparken in de regio missen het buideldier niet, dus het is mogelijk van een particulier. Sinds twee jaar is het verboden om een wallaby als huisdier te houden. Maar wie er al één had, mag hem nog houden tot hij doodgaat. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het dan op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mastermate Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermate Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
2: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
3: Notariskantoor Fijsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

你是走

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54. Of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
3: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwart Hoed Kirrie.
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
5: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
6: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
5: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
6: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
5: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
6: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
5: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
6: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
5: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn twee mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker één opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. Twee Iraanse mannen die eerder dit jaar meededen aan de massale protesten in het land zijn vanochtend opgehangen. De demonstranten kregen de straf omdat ze bij de protesten agenten zouden hebben gedood en gemarteld. Bij de protesten werden duizenden demonstranten gedood of opgepakt. Anderen werden achteraf geëxecuteerd. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van de slachtoffers erop. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hebben een gebroken nacht gehad. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5 uur niet meer heeft geslapen. Het weer dan nog, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op en morgen dan is het wisselend bewolkt. Met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
5: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
4: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
5: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
4: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
5: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
4: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
5: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
4: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
11: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
12: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
13: Nu op LOVE Radio. Patrick en zo. Met Patrick van den Berg.

Dolce Vita, Ryan Paris, Patrick en zo, tot aan 6 uur hier bij de LOVJ. Goedemiddag. Vandaag zonder Sesanne. Als het goed is, zijn we volgende week wel weer samen. We zijn allebei eigenlijk aan het werk, dus dit is weer eventjes kort van tevoren opgenomen. En dat gebeurt de komende weken wat vaker bij de LOVE radioprogramma's. Want het is natuurlijk ook een beetje zomer voor ons, voor de DJ's. Niet iedereen gaat op vakantie. Een aantal programma's gaan wel door of worden, zoals ik al zei, vooraf opgenomen. Sommigen doen ook een herhaling. Nou, de meeste DJ's en programmamakers zijn allemaal vanaf kermis weer terug. Of tijdens de kermis zijn we natuurlijk ook zijn er ook een aantal te horen. Supergezellig, ik heb er nu al zin in. En na de kermis gaat de reguliere programmering weer van start. Dus ja, af en toe hoort u wat anders, zeg maar. Maar goed, het wordt niet minder gezellig natuurlijk. En zoals ik al zei, de kermis komt er ook aan. Dus die twee weken gaan we ook lekker knallen. En de laatste vrijdag van kermis hebben we ook nog de LOVE Zomerse Top 50. Daarover later meer. Maar eerst eventjes lekkere muziek. Zometeen The Weeknd. En dit is Elena, Midnight.

Dancing in the Flames, The Weeknd. De afgelopen dagen stond hij in de Amsterdam Arena. Ja, zo heet al een tijdje Johan Cruijff Arena. Maar goed, maakt niet uit. Hij stond daar wel, zo ook gisteravond, de laatste avond. En ik moest daar werken met de metro. En ik denk al, wat is het druk, wat is het gezellig. Echt uitgedoste dames en ook heren natuurlijk. Het zag er echt super uit. Heel veel glitters en glatters en nou, van alles. Zwart lak. Ik heb alles voorbij zien komen. En als het allemaal naar die arena toe gaat, dan valt het toch allemaal wel mee. Dat gaat echt lekker gedoseerd. Maar terug, dan kom je aan met die metro, staat het hele perron vol. En gelukkig staat er dan hulp buiten van de handhaving die metro even vol stampt. Maar goed, dan krijg je het volgende station nog. Dat is dan Strandvliet. En daar staan ook nog mensen te wachten. Maar goed, die metro zit al vol. Desalniettemin, het was een supergezellige avond. En ik denk, nou, ik wist niet eens dat hij daar optrad. Maar het was wel heel gezellig in die metro. Zometeen nog meer gezellige plaatjes. Wolter Kroes was aangevraagd voor onderweg richting de vakantie. Nou, dat is hartstikke leuk. Ik ga het zo meteen eventjes erbij pakken. Maar eerst eventjes een lekker duo. Tino en Martin. Tino en Mart. Ik mag Martin zeggen. Hartslag van de stad.

Anne Fromm van de Orgaatjes. Ja, ik snap wel dat ze dat zingen, dat ze dan heel graag terug willen met de kermiskriebels in je lichaam. Maar ook dat het gewoon af en toe ja, in een ander land vreemd eten is. Dan moet ik zeggen dat ik het vreemdste was in Thailand. Dan eet je niet in je hotel, maar gewoon op straat. Op elke hoek staat wel een oud vrouwtje met een brommertje dingetjes te verkopen. En ja, je moet het gewoon proberen en het is allemaal goed gegaan. Ook restaurants. Moet je vooral eigenlijk restaurants nemen waar de lokale bevolking zit. Want dat schijnt dan altijd erg goed te zijn. Maar nu zitten de rest van de fam. Mijn ouders en mijn zusje en mijn neefje en mijn neefje zitten in Turkije momenteel. Maar die zijn echt wel eventjes goed doodziek geworden van het eten en drinken in een hotel. Ik ga natuurlijk niet spammen waar ze zitten. Maar goed, op dit moment is het dan weer jammer dat er zo'n programma's als Red Mijn Vakantie of zo, of Rob Geus, niet actief zijn. Want die had ik gewoon eventjes even daarheen gestuurd. Ik heb ook gehoord uit de betrouwbare bron dat er na klachten wat is aangedaan. Ze waren niet de enige, er waren meer klachten over het hotel. Maar goed, het wordt opgepakt, serieus. Het wordt allemaal wat beter en ik hoop dat ze nog wat gaan genieten van de vakantie. Mocht je nou ook vakantie hebben, geniet er lekker van. En ja, mocht je in Nederland blijven, dan zijn er ook leuke dingen te doen. Vooral als je gewoon bij ons in de buurt blijft. Want volgende week, zondag, kun je mee op de excursieboot door het Ilperveld. Het Ilperveld, dat zijn ongeveer 600 eilandjes, vaarten, sloten. En in het water leeft natuurlijk van alles. Je kan daar alles gaan bekijken. Vissen, kikkers, insecten, vogels. Maar ook heel veel waterplanten. Je gaat met de excursieboot heel dichtbij komen. En als je een verrekijker hebt, kan je deze zeker meenemen. De boot is ook geschikt voor rolstoelen. Maar dan moet je wel eventjes van tevoren contact opnemen. Honden zijn dan weer niet toegestaan. Nou, wanneer is die excursie? Zoals ik al zei, aankomende zondag. Dat is 26 juli. Vanaf 2:30 tot 3:30. En de excursie start bij het bezoekerscentrum Ilperveld. Aan de Kanaaldijk 32 in Landsmeer. Informatie en reserveren op landschapnoordholland.nl/activiteiten. landschapnoordholland.nl/activiteiten. En het staat ook op onze website www.rtvloof.nl. Dus mocht je volgende week in de buurt zijn, niks te doen hebben, is dit misschien een leuke tip. Dan weer eventjes terug naar de muziek. We gaan naar Turkije. Dit is Şimşek Tarkan.

En dan een verzoekje van Sandra en Robert. Die gaan aan het eind van deze middag onderweg richting Noord-Spanje. Heerlijk, geniet ervan. En dan gaan ze over de Route du Soleil. Ik hoop dat je daar doorheen komt met al die branden. Doe voorzichtig, een hele fijne vakantie. En speciaal voor hun dus Wolter Kroes en Route du Soleil.

volgende plaat die ik ga draaien is hartstikke nieuw. Dit was trouwens Marco Borsato en je hoeft niet naar huis vannacht. Lekker mee blaren als zodra het kan natuurlijk. Niet dat de buren misschien schrikken. Nee, maar de volgende die nu gaat komen is hartstikke nieuw. Afgelopen vrijdag uitgekomen natuurlijk bij New Music Friday. Maar donderdagochtend geprimeerd bij de Q Music Ochtendshow. Want kun je namelijk twee DJ's een nieuwe zomertrack laten maken. Het idee ontstond dus bij Q Music, waar de luisteraars afgelopen weken stap voor stap mee konden denken hoe een single vorm zou krijgen van DJ's Tom en Joe. Daarvoor schakelden zij wel een artiest in die zijn sporen in de Latin pop ruimschoots heeft verdiend, namelijk Rolf Sanchez. Het resultaat is het zonnige Marchar, een zonnige single waarmee ze nadrukkelijk mikken op een plek tussen de zomerhits van dit jaar. Wie weet lukt het ze ook in de LOVJ Zomerhit op 50. De basis van Marchar zal veel luisteraars bekend in de oren klinken, want Tom & Joe en Rolf Sanchez blazen namelijk nieuw leven in de melodie van I Only Want To Be With You, de klassieker waarmee Dusty Springfield in 1963 internationaal doorbrak. In de 70's wisten ook nog onder andere de B-side Rollers ermee te scoren. En nu dus Rolf Sanchez samen met Q-DJ's Tom & Joe. Oordeel zelf. Wordt dit een zomerhit op basis van het idee van luisteraars en twee DJ's? Ja of nee? En als je hem leuk vindt, stem hem dan eventjes in de LOVJ Zomerse Top 50.

Still in the You, Cheryl and Mary Jo. Ja, ik krijg net. Ik had net even over dat verteld dat mijn ouders en de fam in Turkije zitten. In een resort waar zij best wel ziek zijn geworden. Mijn moeder heeft een dag in het ziekenhuis gelegen met de infuus. Mijn nichtje een halve dag. Maar nou stuurde ze toevallig. Ja, ik vertelde dat alles goed ging. En dat hotel het allemaal weer heeft opgepakt. Maar nou zie ik. Door een linkje die hun toevallig net hebben gestuurd. Nadat ik het bericht had voorgelezen natuurlijk. Dat er in België wel rugbaarheid aan is gegeven. Namelijk aan HLN. Dat is een nieuwswebsite uit België. En daarin staat er onder andere hoteldrama in Turkije. Tientallen toeristen naar het ziekenhuis. En een andere kopte dan weer vakantiegangers ziek naar verblijf in Turks hotel. En dat komt allemaal door de Belgische Cédric Lemoine uit Oostende. Want die heeft zo'n €7000 afgetikt voor een droomvakantie. En die viel in duigen. Dus Cédric had waarschijnlijk rugbaarheid aangegeven. Dus in België is dat wel opgepakt. Wie weet dat het dan ook langzaam overgaat naar Nederland. Maar goed. Tot zover eventjes het hoofdstuk Turkije. We gaan naar de historische feitjes van vandaag. We zitten op 19 juli. Vandaag in 1949. Zanger Harry Belafonte neemt zijn eerste liedjes op bij Capitol Records. Maar kort na de opnames krijgt hij te horen dat zijn muziek niet commercieel genoeg is. Belafonte stapt daarna over naar RCA, waar hij zijn grootste hits opnam en veel geld in het laadje bracht. Dan in 1969 vandaag, de Apollo 11 landt op de maan. De volgende dag, dus morgen, zou dan Neil Armstrong de eerste stap zetten op de maan. En vandaag in 1970 wint de Belg Eddy Merckx voor de tweede keer de Tour de France. De Nederlander Joop Zoetemelk, die wordt tweede. In 1987 premier Margaret Thatcher van Groot-Brittannië en president François Mitterrand van Frankrijk. Zij ondertekenen het verdrag waarbij de bouw van de kanaaltunnel tussen beide landen wordt geregeld. En dan in 1994 raken we in Nederland verzeild in een hittegolf. De warmste periode bereikt zijn hoogtepunt op 24 juli en dan is het 34,1 graden in de beeld. De hittegolf houdt stand tot en met 31 juli. Nou, tegenwoordig zitten we wel iets hoger. Dan in 1999, de 6 miljardste mens op de wereld wordt geboren. En vandaag in 2002 gaat Xander de Boussonnier solo. De Gen Z denkt solo, hij zingt toch solo? Ja, maar voor 2002... zat hij in een groepje, Volumia. Ja. Dan in 2022, de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse gaat vandaag niet door. De organisatie heeft de wandelmars afgelast omdat het extreem warm weer wordt, 38 of 39 graden. De andere drie dagen gingen wel door. En vandaag in 2023 ging de film Barbie in première. En het zou de succesvolste film van het jaar worden. Tot zover de historische feitjes van vandaag, dus 19 juli op de kalender. Zometeen nog Edward Maya en Stereo Love. Dit is Marshmello en Kelsia met Another Drink. Ik pak er ook nog eentje.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Hey, pst, hallo.
3: Hoor je mij?
2: Mooi. Iedere ondernemer is op zoek naar meer naamsbekendheid. Meer hits op de website. Meer klantvisie en natuurlijk meer omzet.
3: Maar ja, hoe krijg je dat allemaal voor elkaar?
2: Heel simpel. Adverteer op de LOVE. Zeer doeltreffend en opvallend betaalbaar. Kies voor een advertentie op de radio, tv of kabelkrant. Of maak een mooie combinatie. Laat je vrijblijvend informeren door onze medewerkers. Adverteren at rtvlove.nl.
4: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
5: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
6: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Dame op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Dame 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt ook flinke vertraging op. België gaat daarom andere scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Dame, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Selayar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als 3e. Hij was vertrokken vanaf de 2e plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui. In het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
4: Alweer een winnaar.
5: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
6: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
8: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
9: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
10: Nu op LOVE Radio. Patrick en zo. Met Patrick van den Berg.

5 uur de klok is geweest. Lekker. Trek nog wat open als het kan. En geniet ervan. En ik zeg altijd, geniet van je vakantie en drink met je maten. Heerlijk. Patrick, zo het laatste deel. Tot aan 6 uur. Zometeen om 6 uur op de radio hier. Joyce met haar jukebox. Ik zag haar al lekker bezig met wat muziek. Ik zal zo meteen eventjes spieken wat zij dan gaat draaien. Natuurlijk deze week geen Gen Z versus Millennial quiz. Want Cezanne is er niet. Dus dat schrijf dan naar volgende week. Maar mocht je nog een leuke vraag hebben voor de quiz. Vragen vanuit de 90's en zero's, vroege zero's. Die Cezanne misschien niet kan weten als Gen Z'er. Kom vooral eventjes door met de tips. redactie@rtvlove.nl. En dan hebben we volgende week wat leuke vragen. En zometeen ook al nieuwe kermismuziek. Ja, we gaan toch langzaam richting die kant op met muziek. Dus ik ga het eventjes zo laten horen. Maar eerst eventjes natuurlijk de openingstune van het tweede uur. En daarna...

rechtstreeks vanaf de nieuwe kermis-cd of stick of waar ze dan ook vandaan komen tegenwoordig. Een plekje aan de zaai van Nachtwerk. Goed gedaan op de melodie van Zoe Levi en Huisje aan de Zee. En Zoe Levi hoorde je net hiervoor met Sluit me in je armen. Benieuwd hoe ze het gaan noemen, de kermis, maar ik vind het... Ik ben wel voorstander van de herkenbare dingen. Dus die gekofferd zijn. Aardigaatjes was er ook wel goed in. En nu dus ook Nachtwerk. Maar voordat de kermis los gaat barsten... hebben we natuurlijk ook nog de LOVE Zomerse Top 50. En die is op de laatste normale vrijdag... voordat de kermis losbarst, zeg ik altijd... En dat is dan dit jaar op vrijdag. Ja, ik zit even te kijken. Huh? Wanneer is het ook weer? 21 augustus. Tussen 2 en 6 ben ik hier dan. En dan tel ik de lijst voor je af. Van 50 naar nummer 1. Je kunt hem zelf mee samenstellen, zeg maar. Dat doen we aan de hand van Airplay en Trends. Maar eigen verzoekjes zijn ook welkom. Minimaal 5 en maximaal 10 nummers kun je op de mail zetten naar redactie@rtvloof.nl. Als je nog iets erbij wil schrijven van waarom je dat plaatje wil horen in de lijst wil hebben, graag welkom. Stuur ze op naar redactie@rtvloof.nl en dan maken we samen de LOVE Zomerse Top 50 van 2026. Nou, vorig jaar in de top 10 onder andere Dario G met Sunshine op 9. Kaoma Lambada stond op 5. Op 3 Jan Smit Tranquilo. Op 2 Los Lobos La Bamba. En op 1 stonden voor het tweede jaar op rij Emma Heesters en Rolf Sanchez met Contigo. Hoe die dit jaar eruit gaat zien, horen we dus vrijdagmiddag 21 augustus vanaf 2 uur hier bij de LOVE.

Shakira, Daddy Yankee. Ja, dat is toch wel een van mijn favoriete stemmen voor de LOVA Zomerse Top 50. Invullen dus nogmaals minimaal 5, maximaal 10 favoriete zomernummers opsturen naar redactie@rtvloof.nl. Dan nu het weerbericht van Weerplaza. Vannacht, de komende nacht, wordt het overal droog en klaart het in het noorden op. De temperatuur daalt naar 11 tot 16 graden. Morgen is het opnieuw wisselend bewolkt en kan in het oosten een enkel buitje vallen. Het wordt dan 20 tot 22 graden. Dinsdag wordt het weer iets warmer dan maandag met maxima van 20 tot 24 graden. Het blijft droog met een mix van wolken en zon. En de meeste zonneschijn wordt in het zuidoosten van het land verwacht. Dan woensdag is het weer wisselvallig met geregeld buien. Middagtemperaturen slechts 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En donderdag is het dan weer droog met zon en wolken. Temperaturen tussen de 19 en 22 graden.

0: Obsession. Dat brengt ons bij...
1: Dames en heren, dit is de nieuwe Patrick's Choice van deze week.
0: Senna en Sven Versteeg hebben de handen ineengeslagen voor hun nieuwe single Vuurwerk. En deze unieke samenwerking tussen deze twee talenten heeft het publiek weten te verrassen tijdens hun recente live optredens, waar het energieke duo het goed doet goed in de smaak viel. Vuurwerk kenmerkt zich door een aanstekelijke melodie en sterke samenzang, waardoor het nummer je nog lang bijblijft. De combinatie van Senna's krachtige stem en Sven's muzikale flair zorgen voor een frisse sound die zeker de aandacht trekt. De verwachtingen zijn hoog gespannen en met deze samenwerking lijkt een grote doorbraak in het verschiet te liggen. Patrick's Choice voor week 30. Senna en Sven Versteeg. Vuurwerk.
2: Het was op

Monique Smit en op één been kan ik niet staan. En Monique, ja, dat is leuk nieuws voor Monique. Zij scoort ook de loflieveling voor week 30 hier bij de LOVA met haar single Niet naar huis. Het nummer is aanstekelijk. Het gaat over het leven als artiest en het bijbehorende videoclip is ook heel erg persoonlijk. De clip start namelijk bij Monique thuis op een moment dat ze afscheid neemt van haar partner en kinderen en daarna op weg gaat naar een optreden. Een mini real life soapje, zeg maar, is te bekijken op onze website rtvlove.nl en de hele week lekker vaak te beluisteren op LOVA Radio. Tot zover Patrick en zo voor deze zondag de 19e. Volgende week zitten we op de laatste zondag, 26 juli. Dan weer samen met Susanne. En ik laat je nog achter met onder andere Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernacht. Ik hoop dat die nachten nog gaan komen. Heel veel plezier. Mocht je op vakantie gaan, geniet er nog van. En graag tot de volgende keer. Tot volgende week.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
3: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
2: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
3: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
2: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
3: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
2: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
3: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
2: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio. De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond tweede in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij staat nu tweede in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Dame op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Dame 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat daarom andere Europese scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Dame, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door branden dan in dezelfde periode vorig jaar. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als derde. Hij was vertrokken vanaf de tweede plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. Het weer, een mix van zon en wolken. In het noorden kunnen wat buien vallen, vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
9: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

deze zondag gewoon even rustig met Metallica. Nothing Else Matters. Ja, dat is niet iets wat je snel verwacht, hè. Rustig begin en dan de band Metallica. Maar ja, ook zij hebben natuurlijk wat rustigere nummers gemaakt. Waaronder deze dus. Blijft echt een prachtig nummer. Nou, ook voor vandaag heb ik weer lekkere hits voor jou staan. Een beetje rustig, een beetje snel, een beetje vrolijk en misschien een beetje gevoelig. Alles kan hier bij Joyce's Jukebox. En ik grijp ook elke kans aan om zoveel mogelijk te pakken. Want ja, dan zit er altijd wel wat voor je bij natuurlijk. Ja, vandaag op het programma heb ik onder andere Ray Charles, komt langs, Teddy Swims, Duke, Nena, Eddie James. Nou, te veel om op te noemen. We gaan nu gewoon gelijk even door naar het volgende nummer. En dat is The Outfield met Your Love.

The Sweet Escape, Gwen Stefani en Akon maakten dit nummer in 2006. Ja, is gewoon alweer 20 jaar geleden als je daar gewoon eventjes bij stilstaat. Gaat de tijd toch snel. En daarvoor een nummer uit 2025 van Karol G. Ik denk toch wel het feest, of eigenlijk het zomernummer wel van 2026. Het is nu doorgebroken en je hoort hem overal wel. Ja, het is gewoon ook een heel gezellig nummer. Nou, van 2025 en 2006 gaan we nu all the way back naar 1960. Ja, toen nam Ray Charles dit nummer op, wat eigenlijk al eerder op was genomen en geschreven door Percy Mayfield in de jaren 40-50. Maar Ray Charles die pakte het nummertje eigenlijk even. Die gaf er zijn eigen, ja, toch wel signature aan. En toen werd het een hit. Ik heb het over het nummer Hit the Road Jack.

Dat was Woodstock van de 3J's samen met Nick en Simon. En ja, dit nummer is eigenlijk een cover van het iconische nummer van Joni Mitchell. Ja, de bekendste uitvoering is die nog van Crosby, Stills en Nash & Young. Maar deze Volendamse mannen die gaven er in 2012 alweer hun eigen charme eigenlijk aan. En dit was dan de bonustrack van de single De Weg. Ja, en van dit gaan we nu een stapje terug weer naar soulklassiekers. Ja, dat kan gewoon hier op Joyce's Jukebox. Dit wordt een stem die je meteen herkent eigenlijk wel. En nog altijd toch waarschijnlijk wel een glimlach op je gezicht tovert als je hem kent. Ken je hem nog niet en is die nieuw voor jou? Dan hoop ik dat hij hetzelfde teweeg brengt als toen ik hem voor het eerst hoorde. Hier is Jackie Wilson met Reed Petit.

Voilà, Barbara Pravi met dit prachtige. Ja, het is toch eigenlijk wel een soort chanson. Bezorgde ze toen in 2021 alweer Frankrijk de tweede plek in het Eurovisie Songfestival. Ja, het is echt een ontzettend nummer, mooi nummer. En ik zelf versta geen Frans, dus ik ben gaan zoeken waar het over gaat. Het is een heel persoonlijk nummer. En ze vertelde dat Voilà eigenlijk haar eigen verhaal is over, nou ja, toch wel jezelf durven laten zien. Inclusief dus ook alle kwetsbaarheden die daarbij hoort. Ja, dat is toch echt eigenlijk wel een heel diep nummer. En daarbij is het ook gewoon een machtig mooi nummer. En van dezelfde diepte in die songs gaan we door naar Teddy Swims. Want ook hij weet ontzettend emotie in zijn muziek te leggen. En ja, dit nummer weet hij met zijn rauwe stem toch echt wel weer ontzettend je hart te raken. Het nummer Bad Dreams, ja, die verscheen in 2024 als voorloper op zijn album I've Tried Everything But Therapy Part 2. En dit groeide al heel snel uit tot een grote hit. Ja, en dan kan het ook niet anders. Dat ik hem voor je ga draaien. Dus hier is Teddy Swims met Bad Dreams.

The Sound of Silence, Simon & Garfunkel. En dit is zo'n nummer die je volume gewoon keihard open moet draaien en helemaal naar binnen moet laten komen. Ja, echt zo'n bijzonder nummer. Ook heel diep weer in de tekst. Heerlijk. Ja, helaas heb ik slecht nieuws voor jou, want het zit er alweer op dit uurtje. Joyce Jukebox hier op de LOVE is al hier voorbij gevlogen. Ik moet stoppen. Ik heb natuurlijk nog wel weer even wat nummers voor jou erin gestopt. Zoveel mogelijk tot het volgende uur. Ik heb onder andere Duke staan met So In Love With You, Joan Jett en The Blackhearts met I Love Rock'n'Roll. En ik denk niet dat er een volgende nummer bij in zit. Maar als die nog wel gedraaid kan worden, dan is dat natuurlijk gewoon een verrassing voor jou. Volgende week sta ik weer voor jou klaar. Of zit ik eigenlijk hier weer achter al die knopjes en die computerschermen. En heb ik natuurlijk ook voor jou weer een heerlijke lijst gemaakt met lekkere nummers waar je gewoon even lekker op kan genieten, zo dat restje van je zondag.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
2: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
3: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij 2 rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. Na Duitsland gaat ook België op zoek naar andere bouwers voor fregatten dan het Nederlandse Dame. België heeft daar 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat scheepsbouwers benaderen in andere Europese landen, zei defensieminister Franke. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Selayar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al 10 overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond 2e in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Die staat nu 2e in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is nog 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen en vannacht klaart het op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
7: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
4: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
5: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
6: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
5: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
6: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
5: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
6: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
5: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
6: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
5: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een eind aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder van Berlijn vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord voor neonazi's zou kunnen worden. In Noorwegen is een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het monument in Oslo is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel en ook staan de namen van de slachtoffers erop. De 15e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij was bij de aankomst bergop sneller dan Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. In de slotfase van de Alpen-etappe ging de Deen Jonas Vingegaard hard onderuit en moest opgeven. Het weer, in het noorden bewolkt en enkele buien. In de rest van het land is er ook nog wat zon. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd. Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
5: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
6: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Ik hoef geen speech, speech. Ik hoef geen bloemen, bloemen. Gooi drank en drugs over mijn kist, kist. Alles wat ik wou in het leven was dit. Fuck it.

0: streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Hoge energierekening? BKS Spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 20 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. Dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en daar overleed hij later. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Max Verstappen is tevreden met zijn derde plek in de Grand Prix van België. Hij noemt het resultaat beter dan verwacht. En dat kwam volgens hem vooral doordat hij dit weekend de auto meteen onder controle had. De winst in de Formule 1-wedstrijd ging naar Kimi Antonelli. Charles Leclerc werd tweede. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer, in het noorden bewolkt en enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
3: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
2: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
3: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
2: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
3: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
2: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
3: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
2: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
6: Alweer een winnaar.
7: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: streekradio LOVE.
1: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon even later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om de restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een einde aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord wordt voor neonazi's. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement voor de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer, in het noorden bewolkt, er vallen enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen is er een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
5: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
6: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
4: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
5: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In België is een Nederlander van 59 opgepakt na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S. Dat is een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later op de dag worden aangehouden. S is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen als een kerk en een klooster zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. En dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. In het zuiden van Italië is het verkoolde lichaam van een lokale sportjournalist gevonden. De man bleek te zijn doodgeschoten en vervolgens in brand gestoken. Het is onduidelijk of de moord iets te maken heeft met het werk van de man bij de lokale media in de provincie Salerno. De brandweer was uitgerukt voor een brand en vond bij het blussen het lichaam van de man. Er is nog niemand aangehouden voor de moord. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer, lokaal valt nog een bui, maar vannacht wordt het overal droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken. Lokaal kan een buitje vallen en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
6: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
7: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
8: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
7: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
8: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
7: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
8: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
7: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
8: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
7: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
9: Het is mooie zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune en zal naar verwachting de wereldbeker overhandigen aan aanvoerder Rodri van Spanje. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet wegens een moord in Suriname. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen, zoals een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dan het weer. In het noorden bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. En daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst gezet van Interpol vanwege een moord in Suriname. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht. Daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken, het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

feels righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

stuck around.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje, die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef ik bij. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen zoals een kerk en een klooster zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht en daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.